0: Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: voor je eigen regio. 24 uur per dag. Roulette FM. Altijd in de buurt.
1: Roulette FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
1: Met nu
0: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

Better listen.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu...
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalig Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Er is nog niemand opgepakt. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De voetbalclub uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer opnieuw zonnig en warm vandaag met 20 tot 28 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
6: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
5: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
7: I feel fantastic!
5: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A50 van Arnhem naar Oss rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
10: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Australië verlengt de quarantaine van 6 passagiers van cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het hantavirus was. Het groepje, 4 Australiërs, iemand die daar een permanente verblijfsvergunning heeft, en een Nieuw-Zeelander, keren op 15 mei terug naar Australië en zit sindsdien bij Perth in quarantaine. En afgelopen zondag is in Colombia, zo blijkt, een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Het weer, opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 11 kilometer met ook zo'n 10 minuten vertraging. En op de N50 van Zwolle naar Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Langzaam rijdend verkeer en de vertraging is daar 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk op omroepzout.nl.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

ga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
7: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
9: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
8: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
10: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
8: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagochtend verloopt de ochtendspits behoorlijk druk met flink wat dagelijkse files. De langste van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Barneveld. Op de A12 Arnhem richting Utrecht langzaam rijden en stilstaan tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. Dan de A28 van Zwolle naar Utrecht. Langzaam rijden tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. In alle gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden en stilstaan over zo'n 13 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de N50 staat in beide richtingen file van Zwolle naar Emmeloord bij Kampen. En op de N50 vanuit Emmeloord tussen Kampen Noord en knooppunt Gottermerbroek. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
0: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. En in Friesland is voor de 2e nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten, gisternacht in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. Er is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Het weer opnieuw een zonovergoten dag. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagochtend verloopt de spits behoorlijk druk met een paar lange dagelijkse files. Zoals op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. De vertraging is bijna een kwartier. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De N325 richting Arnhem tussen Lent en Westervoort een kwartier oponthoud. Op de A50 van Oss naar Arnhem, daar staat een flinke file tussen knooppunt Bankhoef en Renkum, 12 kilometer. Daar lag wat rommel op de weg, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En werkzaamheden in Zwolle veroorzaken file op de A28 vanuit Amersfoort tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 10 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
11: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
10: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
12: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
10: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen nu geleidelijk aan op. De langste van dit moment staan nog op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Apeldoorn tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek. De vertraging is een kwartier. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaken een kwartier vertraging. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoeve en Renkum een half uur extra reistijd. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANJB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
14: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Staten FM Regio Nieuws.
1: Bos en Duin spant de kroon met het hoogste aantal woningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van vastgoed- en kennisinstituut Calcasa dat woensdag gepubliceerd is. Landelijk gezien was in 2025 inmiddels 1 op de 6 koopwoningen een miljoenenwoning. En deze staan niet alleen in bekende hotspots als Laren, Amsterdam of Utrecht, maar ook gemeenten in Zuidoost-Utrecht hebben zich in het rijtje gevoegd. In Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Zeist zijn inmiddels relatief veel miljoenenwoningen te vinden. In Bos en Duin is inmiddels meer dan 91% van alle koopwoningen meer dan een miljoen waard. In de top 10 van buurten met de meeste miljoenenwoningen zijn ook het Lyceumkwartier in Zeist en Bilthoven-Noord te vinden. De gemeente Wijk bij Duurstede gaat een interactief webinar organiseren over de tijdelijke noodopvang. De stad moet vanaf half juni 50 tot 75 asielzoekers voor de duur van 2 maanden opvangen. Tijdens het online webinar geven de burgemeester en wethouder informatie over de noodopvang. Hierbij gaat het om de impact op de omgeving en hoe de begeleiding en veiligheid rond de opvang worden georganiseerd. Alle inwoners van de gemeente kunnen meedoen aan het interactief webinar op 4 juni om 8 uur. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de gemeente aanmelden, waar het webinar later ook terug te kijken is. De Damsluisbrug en een deel van de Koningsweg in Utrecht worden afgesloten voor auto's en motoren. De afsluiting is nodig om kabels en leidingen aan te leggen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van het pad langs de brug. De Damsluisbrug is vorig jaar aangelegd als terugkeer van een historisch element in het Hollandse waterliniegebied. Omdat er veel kabels en leidingen onder het wegdek lagen die terug moeten komen in de brug, was het destijds niet mogelijk om alles in één keer uit te voeren. De Koningsweg waar de Damsluisbrug in ligt krijgt later nog een nieuwe inrichting als fietsstraat. Daarna is het ook mogelijk om vanuit de Kromme Rijn via de Voortgracht van Lunet 1 onder de brug door te kanoën richting Lunet 2.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost nu vrij snel op. Behalve dan op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer stilstaan met daar een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. Op de A50 van Os naar Arnhem, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg over 8 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijdend verkeer met zo'n 10 minuten vertraging. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door de problemen op de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat nog een lange file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. De vertraging is daar een kwartier. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. Op de A50 Arnhem richting Osten rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: FM Regio Nieuws.
1: Bunnik, de Bilt en Wijk bij Duurstede voldoen niet aan de opdracht van de Rijksoverheid om een verplicht aantal asielzoekers op te vangen. Dat blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De gemeente moet aan de minister uitleggen waarom er nog niet voldaan wordt aan de taakstelling. De drie gemeenten vangen nog geen enkele asielzoeker op, terwijl er volgens de spreidingswet eind dit jaar in totaal 487 opvangplekken zouden moeten zijn. Wijk bij Duurstede moet komende maand noodopvang regelen voor 50 tot 75 asielzoekers. In de Bilt wordt onderzocht of er op het Berg- en Bosterrein een AZC gevestigd kan worden. In Zuidoost-Utrecht voldoen Utrechtse Heuvelrug en Zeist wel in ruime mate aan de opvangplicht binnen de spreidingswet. Utrechtse Heuvelrug heeft een capaciteit van 661 plekken, dat is 230% van het vereiste aantal. Zeist heeft een capaciteit van 431 plekken, dat is 125% van de gestelde eis. De Bilt zet de tegeltaxi de komende maand voor de tweede keer in om inwoners te helpen hun eigen omgeving te vergroenen. Het is een van de manieren om de gemeente te verduurzamen. De tegeltaxi biedt inwoners de mogelijkheid hun oude tuintegels gratis te laten ophalen en is een aanmoediging om tuinen groener te maken. Minder tegels en meer planten en bloemen in de tuin zorgen ervoor dat regenwater op een natuurlijke manier kan worden opgevangen. Ook zorgt groen voor verkoeling in de zomer en een gezonde omgeving voor mens en dier. De tegeltaxi maakt maandag 15 juni een ronde door de gemeente. Inwoners die van deze service gebruik willen maken, moeten dat uiterlijk donderdag 11 juni melden via de website van de gemeente. De opgehaalde tegels tellen mee in het klassement voor het NK Tegelwippen, waar de Bilt met andere gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug aan meedoet. De pilot van het jongerenplatform Jong Utrecht aan Zet is woensdag officieel van start gegaan. Na de voorbereidingsfase hebben 12 jongeren hun taak als onafhankelijk adviesorgaan voor de provincie opgepakt. De jongeren gaan vanuit het platform aan de slag om jongeren meer te betrekken bij het provinciaal beleid. Via Jong Utrecht aan Zet krijgen jongeren tussen de 16 en 27 jaar een plek in de provinciale besluitvorming. Zij kunnen zo onafhankelijk advies geven aan provinciale staten en gedeputeerde staten over onderwerpen die jongeren raken. De provincie ziet de pilot met het jongerenplatform als een belangrijke stap in het versterken van de stem van jonge inwoners binnen het provinciaal beleid.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: jaren 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: Bos en Duin spant de kroon met het hoogste aantal woningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van vastgoed- en kennisinstituut Calcasa dat woensdag gepubliceerd is. Landelijk gezien was in 2025 inmiddels 1 op de 6 koopwoningen een miljoenenwoning. En deze staan niet alleen in bekende hotspots als Laren, Amsterdam of Utrecht, maar ook gemeenten in Zuidoost-Utrecht hebben zich in het rijtje gevoegd. In Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Zeist zijn inmiddels relatief veel miljoenenwoningen te vinden. In Bos en Duin is inmiddels meer dan 91% van alle koopwoningen meer dan een miljoen waard. In de top 10 van buurten met de meeste miljoenenwoningen zijn ook het Lyceumkwartier in Zeist en Bilthoven-Noord te vinden. De gemeente Wijk bij Duurstede gaat een interactief webinar organiseren over de tijdelijke noodopvang. De stad moet vanaf half juni 50 tot 75 asielzoekers voor de duur van 2 maanden opvangen. Tijdens het online webinar geven de burgemeester en wethouder informatie over de noodopvang. Hierbij gaat het om de impact op de omgeving en hoe de begeleiding en veiligheid rond de opvang worden georganiseerd. Alle inwoners van de gemeente kunnen meedoen aan het interactief webinar op 4 juni om 8 uur. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de gemeente aanmelden, waar het webinar later ook terug te kijken is. De Damsluisbrug en een deel van de Koningsweg in Utrecht worden afgesloten voor auto's en motoren. De afsluiting is nodig om kabels en leidingen aan te leggen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van het pad langs de brug. De Damsluisbrug is vorig jaar aangelegd als terugkeer van een historisch element in het Hollandse waterliniegebied. Omdat er veel kabels en leidingen onder het wegdek lagen die terug moeten komen in de brug, was het destijds niet mogelijk om alles in één keer uit te voeren. De Koningsweg waar de Damsluisbrug in ligt krijgt later nog een nieuwe inrichting als fietsstraat. Daarna is het ook mogelijk om vanuit de Kromme Rijn via de Voortgracht van Lunet 1 onder de brug door te kanoën richting Lunet 2.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
5: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magnificat.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tiras werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Alreine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een deel zou door militairen zijn geroofd in voormalige koloniën en later zijn geschonken aan de koning. Het stadhuis van de gemeente Den Haag is ontruimd. Volgens de politie is er een verdachte situatie. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Agenten hebben de omgeving afgezet. En een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep West dat er voor zover bekend geen gewonden zijn. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Het lesaanbod, de leskwaliteit en de sociale veiligheid moeten zwaarder gaan wegen. Het weer, veel zon bij 20 tot 27 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: In de buurt. Roulette FM.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan twee keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen één dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht bij De Bilt. 5 kilometer en 15 minuten en dat komt door een wermbrand. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit De Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Bos en Duin spant de kroon met het hoogste aantal woningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van vastgoed- en kennisinstituut Calcasa dat woensdag gepubliceerd is. Landelijk gezien was in 2025 inmiddels 1 op de 6 koopwoningen een miljoenenwoning. En deze staan niet alleen in bekende hotspots als Laren, Amsterdam of Utrecht, maar ook gemeenten in Zuidoost-Utrecht hebben zich in het rijtje gevoegd. In Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Zeist zijn inmiddels relatief veel miljoenenwoningen te vinden. In Bos en Duin is inmiddels meer dan 91% van alle koopwoningen meer dan een miljoen waard. In de top 10 van buurten met de meeste miljoenenwoningen zijn ook het Lyceumkwartier in Zeist en Bilthoven-Noord te vinden. De gemeente Wijk bij Duurstede gaat een interactief webinar organiseren over de tijdelijke noodopvang. De stad moet vanaf half juni 50 tot 75 asielzoekers voor de duur van 2 maanden opvangen. Tijdens het online webinar geven de burgemeester en wethouder informatie over de noodopvang. Hierbij gaat het om de impact op de omgeving en hoe de begeleiding en veiligheid rond de opvang worden georganiseerd. Alle inwoners van de gemeente kunnen meedoen aan het interactief webinar op 4 juni om 8 uur. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de gemeente aanmelden, waar het webinar later ook terug te kijken is. De Damsluisbrug en een deel van de Koningsweg in Utrecht worden afgesloten voor auto's en motoren. De afsluiting is nodig om kabels en leidingen aan te leggen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van het pad langs de brug. De Damsluisbrug is vorig jaar aangelegd als terugkeer van een historisch element in het Hollandse waterliniegebied. Omdat er veel kabels en leidingen onder het wegdek lagen die terug moeten komen in de brug, was het destijds niet mogelijk om alles in één keer uit te voeren. De Koningsweg waar de Damsluisbrug in ligt krijgt later nog een nieuwe inrichting als fietsstraat. Daarna is het ook mogelijk om vanuit de Kromme Rijn via de Fortgracht van Lunet 1 onder de brug door te kanoën richting Lunet 2.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een pechgeval viel op de A28 Amersfoort-Utrecht bij afrit De Bilt. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit De Bilt is dit
12: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: FM Regio Nieuws.
1: Bunnik, de Bilt en Wijk bij Duurstede voldoen niet aan de opdracht van de Rijksoverheid om een verplicht aantal asielzoekers op te vangen. Dat blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De gemeente moet aan de minister uitleggen waarom er nog niet voldaan wordt aan de taakstelling. De drie gemeenten vangen nog geen enkele asielzoeker op, terwijl er volgens de spreidingswet eind dit jaar in totaal 487 opvangplekken zouden moeten zijn. Wijk bij Duurstede moet komende maand noodopvang regelen voor 50 tot 75 asielzoekers. In De Bilt wordt onderzocht of er op het Berg- en Bosterrein een AZC gevestigd kan worden. In Zuidoost-Utrecht voldoen Utrechtse Heuvelrug en Zeist wel in ruime mate aan de opvangplicht binnen de spreidingswet. Utrechtse Heuvelrug heeft een capaciteit van 661 plekken, dat is 230% van het vereiste aantal. Zeist heeft een capaciteit van 431 plekken, dat is 125% van de gestelde eis. De Bilt zet de tegeltaxi de komende maand voor de tweede keer in om inwoners te helpen hun eigen omgeving te vergroenen. Het is een van de manieren om de gemeente te verduurzamen. De tegeltaxi biedt inwoners de mogelijkheid hun oude tuintegels gratis te laten ophalen en is een aanmoediging om tuinen groener te maken. Minder tegels en meer planten en bloemen in de tuin zorgen ervoor dat regenwater op een natuurlijke manier kan worden opgevangen. Ook zorgt groen voor verkoeling in de zomer en een gezonde omgeving voor mens en dier. De tegeltaxi maakt maandag 15 juni een ronde door de gemeente. Inwoners die van deze service gebruik willen maken, moeten dat uiterlijk donderdag 11 juni melden via de website van de gemeente. De opgehaalde tegels tellen mee in het klassement voor het NK Tegelwippen, waar De Bilt met andere gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug aan meedoet. De pilot van het jongerenplatform Jong Utrecht aan Zet is woensdag officieel van start gegaan. Na de voorbereidingsfase hebben 12 jongeren hun taak als onafhankelijk adviesorgaan voor de provincie opgepakt. De jongeren gaan vanuit het platform aan de slag om jongeren meer te betrekken bij het provinciaal beleid. Via Jong Utrecht aan Zet krijgen jongeren tussen de 16 en 27 jaar een plek in de provinciale besluitvorming. Zij kunnen zo onafhankelijk advies geven aan provinciale staten en gedeputeerde staten over onderwerpen die jongeren raken. De provincie ziet de pilot met het jongerenplatform als een belangrijke stap in het versterken van de stem van jonge inwoners binnen het provinciaal beleid.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de N199 Amersfoort-Bunschoten bij industrieterrein De Kronkels. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. Drie mensen raakten gewond, waarvan één ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. Twee weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land rijdt het wat langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Knoopend Waterberg heb je 5 minuten vertraging. En A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats met onder meer een steekincident. En de Italiaanse tennisser Jannik Sinner is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld was juist de favoriet voor de toernooizege. Hij verloor van de Argentijn Cerúndolo. Het weer droog en zonnig rond de 25 graden en morgen nog wat warmer, wel met sluierbewolking.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu 75 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er 10 minuten langer over bij Barneveld. En verderop bij Hoenderlo ook 10 minuten extra. De A12 van Utrecht naar Arnhem bij Oosterbeek, 10 minuten vertraging. En de meeste vertraging heb je nu op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopert Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: been at the bed. Get down.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reisa Blobbenstein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blobbenstein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. En morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A12 van de Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en het knooppunt Waterberg heb je een kwartier vertraging. A28 Amersfoort Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 minuten extra. En op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, doe je er een kwartier langer over. De N225 van Renen naar Oosterbeek, tussen Wageningen en de A50 2 kilometer. Vertraging is 20 minuten. De N307 van Horen naar Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad 40 minuten vertraging en de andere kant op 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
14: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Filipijnse ambassade in Nederland geeft vanaf 1 juli tijdelijk geen visa meer aan Filipijnse au pairs. De Filipijnse regering onderzoekt mogelijke misstanden bij Nederlandse au pairbureaus en gezinnen, meldt Nieuwsuur. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en ze zien bij het kabinet onvoldoende beweging. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een expositie over Fries zilverwerk 2 maanden uit vanwege veiligheidsrisico's. Het museum zegt dat er extra maatregelen worden genomen om de kunstobjecten te beveiligen. En het weer, droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder en morgen tropisch warm, ruim 30 graden. Later in het zuiden en oosten kans op onweer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op deze wegen heb je in de regio nu de meeste vertraging. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 20 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier extra. En dat geldt ook voor de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12. De N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous 'cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be mine?

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv, na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem heb je voor het knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Na overleg met het kabinet en de werkgevers zeggen de bonden dat ze bij het kabinet weinig beweging zien. 24 juni is er 's ochtends een OV-staking. De Filipijnse ambassade in Nederland stopt tijdelijk met het goedkeuren van visa voor Filipijnse au pairs vanwege mogelijke misstanden, meldt Nieuwsuur. De ambassade zegt geregeld meldingen te krijgen over au pairs die te veel uren maken en te weinig salaris krijgen. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. En het weer vanavond en vannacht helder, morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later in het zuidoosten kans op onweer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land nog 10 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam, tussen Muiden en Watergraafsmeer. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os, tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. De A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
11: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven. Om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten. Om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
10: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
15: Roulette FM.
16: Het wordt heel erg leuk vandaag.
17: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.

0: Free Burners. Ik zou het met dit weer niet doen. Neem gewoon een barbecue. Of zoals ze in het nieuws zeggen, een vlammenwerper. Daar kun je menig steek- en festivalbezoeker blijkbaar ook goed mee flamberen. Maar Koenks doet het dus met Cooking on Free Burners. Echt een klassieke dansplaat. Ik weet eigenlijk niet hoe oud dit plaatje is. Dat moet ik nog even een keertje gaan nakijken. Maar het lekker is hij wel. En ook wel zomers. This Girl hoorde je hier op Roulette FM. Ja, dat is eigenlijk ook maar de enige manier om jouw donderdagavond te beginnen. Welkom bij aflevering 134 alweer. 134, jezus. Goedemorgen. Van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Hier hoor je veel over jouw lokale muziekartiest. Dat hoor je van hen zelf in de vorm van interviews en live muziek. Je hoort ook waar je heen moet voor dat lokale talent. Buiten dit programma om. Blijf lekker zitten. Het is ook veel te warm om je er ergens druk over te maken. Dus en de nieuwste muziek. Ook heel vaak van lokale bodem. Bijna altijd wel eigenlijk. Maar goed, we maken ook wel eens uitzonderingen. Wil je daar iets van vinden en wil je dat delen? Ik hoor dat heel graag. Henny van het Geluid hoort dat ook heel graag. We gaan hem straks nog even op goede wijze introduceren. Maar hij is er sowieso. Je kan via allerlei socials van Roulette FM kan je met ons contact zoeken. Facebook, Insta, X. We hebben ook Blue Sky. Dat ik heel lang voor Blue Ski heb uitgemaakt. Daar kan je ook een bericht achterlaten. Kijk ik niet op. Kan je lekker laten zitten? Ik zou het niet doen. Blue Sky, kom op. We hebben wel genoeg, toch? Socials. We hebben niet eens allemaal genoemd, denk ik. Goed, welke we wel hebben. En ik ga de lijn open gooien, hoor. Echt, nu zijn ze open. Je kan berichten. Waar kan je berichten? Nou, WhatsApp. Nummer 06-16-14-36-80. Staat helemaal voor je klaar. Stuur je berichtje in. Vind ik hartstikke leuk. En de YouTube gaan we zo eventjes aanslingeren. Je kan er alvast heen natuurlijk. En dan kan je zoeken. Roulette FM, helemaal aan elkaar geschreven in de zoekbalk. En dan vind je de Roulette FM account. En daar staat straks, nu nog niet, straks.
1: Rustig.
0: Staat de livestream klaar. Al dan niet met of zonder geluid. We hebben wat probleempjes met geluid. Ruben had zijn uitzending, dat ging gewoon goed. Dus wij moeten dat ook kunnen fixen, denk ik. Maar geen garanties. Je kan altijd de audiostream aanzetten. Waar ze zijn op allerlei plekken. En dat geldt ook voor het programma Lokaal Kabaal. We zitten op diverse socials. De Facebookpagina van Lokaal Kabaal. Kun je een leuk inkijkje in de studio krijgen. Staat ook nog je bingo kaart op. Doen we even op dit moment niet meer. Mensen vragen wel, komt dat terug? Misschien. Weet je nog niet? Maar voorlopig nog even niet. Niet vandaag in ieder geval. Waar kan je ook terecht?
2: Ook op Instagram.
0: Precies, die wordt beter bijgehouden dan de Facebook, moet ik eerlijk bekennen. We hebben zoveel materiaal nog wat we kunnen delen met je. Gaan we ook in de toekomst doen. Misschien als ik ooit een keertje vakantie heb, dat we daar naartoe komen. Een paar weken geen uitzending, hè? Misschien is dat ook wel even een keer lekker. De Insta, daar kan je zeker veel op terugvinden. Ja, en ik zit ook nog op X als DJ. Nog uit de tijd dat ik bij Haarlem 150 zat. Mijn vorige programma, of mijn vorige zender. Ja, en toen al heette ik de buurtvriendelijke DJ. Eventjes hier fan van. En als je een beetje moeite hebt met dat te zoeken.
2: Je schrijft het gewoon zoals je zegt.
0: Ja, precies. Gewoon doen. Gewoon ergens een berichtje sturen. Vind ik altijd hartstikke leuk. WhatsApp is wel de beste plek om me direct aan de lijn te krijgen. Ja, en wat ik al zei, stuur gerust een berichtje. Vanavond is hij ook weer hier. Hij zorgt dat we weer lekker klinken. En daar heeft hij ook hij wordt steeds handiger in die studio tot het beste te duwen. Hij heeft zijn hand in het geluid. En buiten de uitzending om heeft hij zand ook wel ergens anders in zin zitten. Maar daar kan ik op de radio echt niks over zeggen. Nee, echt niet. Maar hij is in ieder geval hier om het geluid hier in de studio lekker te laten klinken. En dat hoor je zeker. Henny van het Geluid. En hij zit goed in de knikjes. Ja, ga je straks op de camera, ga je daar nog meer van meekrijgen. Ja, en ook tegenover mij. Oh nee, hij is er niet. Ja, de man die de inhoud hoog houdt en de vechter is van het Utrechtse geluid. Ja, Evert van der Zaal. En dat is best wel triest. Want helaas, hij is er om een hele nare reden niet. Even jongen, mocht je luisteren of mocht je terugluisteren, sterkte keel. Heel naar nieuws wat dat betreft. Misschien maakt hij het snel goed, haalt hij het snel in. Weet hij het misschien volgende week wel. Gaan we eens even kijken. Maar van deze week moeten we het helaas met z'n tweeën doen, Henny. Nou, dat redden we ook. En nou, ik zeg met z'n tweeën. Niet helemaal terecht, want we zijn in goed gezelschap. Paravision komt langs. Ik ga even tellen hoeveel van Parfish. Het zijn er 5 die er in totaal zouden kunnen komen. Of ze alle 5 er ook zijn. Ja, dat moet je maar eens even afwachten. In ieder geval, een delegatie van Paravision zal hier aanwezig zijn. En ze komen live muziek, ze komen over allerlei dingen vertellen. Je gaat het allemaal in het eerste uur en het volgende uur meer over horen. En straks laat ik je kennis maken weer met nieuwe lokale artiesten. Maar eerst, hoe kan dat nou? Nou, heel makkelijk. Skik

0: Tokyo Hotel met Memory Lane. Wel echt toepasselijke naam voor deze plaat. Want Tokyo Hotel, ik zat er nog eventjes ook na te kijken voor je. Maar op zich zijn ze wel actief. Dus komen wel plaatjes, zeker wel. Maar om nou te zeggen dat ze heel, heel, heel erg aanwezig zijn. Ik zie ook een kerstplaatje trouwens. Ben benieuwd hoe dat klinkt. Het is warm, hè? Kerstplaatje doen. Tokyo Hotel, Your Christmas. Is vorig jaar, 2 jaar geleden uitgekomen. Wel even benieuwd.
1: Ik kan overal belletjes.

Ik maak altijd een kerstspecial. Misschien is dit wel wat voor de kerstspecial. Ik ga er even over nadenken wat dat betreft. Maar goed, Tokyo Hotel. Daarbij, by the way, heb je zo op deze zonnige dag een kerstplaat gehoord? Dat kan ook alleen hier. Ongekend. Ik wil eigenlijk over Tokyo Hotel zeggen. Duitse band. Ik kan me nog herinneren, toen ik een kleine Jordi was, volgde ik ook al muziek. Keek ik Top of the Pops op BBC en in Duitsland op RTL. En daar kwam deze toen de tijd wel veel voorbij. We hebben het wel echt over een behoorlijk tijdje geleden. Een jaartje of 20 geleden. Dat zegt ook misschien iets over hoe oud ik dan weer wel ben. Best oud. Goed. Deze Tokyo Hotel dus, is dus redelijk terug. Het is wel grappig, want ik dacht in eerste instantie van, hebben zij niet laatst vorig jaar of twee jaar geleden aan het Songfestival meegedaan? Een Eurovisie Songfestival. Maar dat was weer de Rasmussen. Nou, ik ga je niet verder in de war maken. Tokyo Hotel is er dus nog, maar is er al een hele tijd. En ze zijn in ieder geval met deze plaat de Earcatcher. En wel een lekker plaatje, die Memory Lane. Je kan ze dus, dat is misschien ook nog wel eventjes aardig om te laten horen, om het minder verwarrend te maken. Ze zijn dus bekend eigenlijk van deze plaat.

0: gehad op zich. Het is niet dat, dat ze er zo dun in zaten. Maar goed. Nou, dit is, je zou bijna denken, dit gaat alleen maar over Tokyo Hotel nog. Maar dat is niet het geval. Want deze plek is ook namelijk... Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Beeldhoven, Utrecht.
1: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westbroekgeest, Soest, Amersfoort, Houten en Zeker.
0: Ja, dit is de plek waar je lokale artiesten het eerst hoort. Zo ongekend talent als het muziekje is alweer klaar. Ja, veel te lang over Tokyo Hotel. Goed, maar dit is dus de plek waar je lokale artiesten voor het eerst hoort. Zowel ongekend nieuw talent als gevestigde namen die je nog niet eerder hebt gehoord. Of uit het oog bent verloren. En als het lokaal is, ja, dan zitten we er bovenop. Daarom hebben we die artiesten ook zo zwaar. Ja, en normaliter laat ik je kennis maken met twee lokale artiesten aan de hand van ook twee plaatjes. Lokale artiesten die je hier nog niet eerder hebt gehoord. Of nou heel lang geleden in ieder geval. En vandaag laat ik je kennis maken met één. Ja, eentje. Maar dat heeft wel een reden namelijk. En overigens wat je nu hoort. Het is een beetje melodramatisch, maar dit is van Lila IJzendoorn. Zij was een van de artiesten die gisteren in de open mic stond van de Moira. Was ik ook bij. En dat had een reden. Want de open mic van de Moira is... Gisteren was het de laatste van het seizoen. Ze komen in september weer terug. Daar hoeven we niet dramatisch over te doen. In de tussentijd kan je hem naar het Griftpark. En daar is Dimitri. Dat is altijd zo. Dat doen ze ieder jaar. Dan is tussen juni en augustus is het in het

die het geluid verzorgde daar. Hij had zijn hand daar in het geluid. Ik weet niet als we onze eigen Henny van het geluid er naartoe sturen, wat hij dan doet met die hand daar. Maar goed, dat willen we misschien ook niet weten. Maar Jochem ging ook weg. Dat is ook zijn laatste. En mocht je trouwens zelf geluidstechnicus zijn en het interessant vinden om daar te komen helpen als vrijwilliger, dan alvast een tipje. Ze zijn dus op zoek naar mensen. En als laatste ook, het is echt een soort van last van diverse mensen. De kok voor de community dinners, die dan wel eens om 7 uur begint. Niet altijd, maar heel vaak bij de Moira is er dan ook eten vooraf met allerlei mensen die het bezoeken. Zowel artiesten als bezoekers. En dat werd altijd klaargemaakt door Kiwi Talks Too Much, die ook vaak op het podium ging staan met hele, hele gave, echt heel leuke stijl spoken word en poëzie. En ook, het was ook zijn laatste, want hij gaat een heel mooi nieuw project volgens mij in Berlijn aan. Dus er gingen allemaal mensen weg. Het was een speciale editie. Maar waar een deur dicht gaat, gaat een andere deur weer open. Er gaan 3 nieuwe mensen het hosten. En ik weet niet precies hoe ze dat doen. Gaan ze dat afwisselend doen? Is de ene keer de een, de andere keer de ander? Gaan ze het alle 3 die avond doen? Ze weten het zelf denk ik ook nog niet. Want ze gaan er nog aankomende zomer, terwijl het in het Griftpark is, gaan ze het erover hebben hoe ze het precies organiseren. Met behoud natuurlijk van alle goede dingen van de Moira. En één van die hosts was Miley. Ik ken haar nog niet, maar ik heb haar daar horen spelen en het was ongekend. En ze heeft iets Portugees en ze heeft iets Engels. En nu is ze gevestigd hier in Utrecht. Zij is één van de 3 nieuwe hosts van de Moira Open Mic. En ze heeft hele fijne muziek. Ik weet niet of dat Portugese invloed is. Die heel lekker passend is voor de zomer. Zoals deze Deja Vu. Het is een beetje de zomer in een glas.

0: Met de FM Agenda.
1: Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse steltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Maak kennis met de herenboerderij Nieuw-Burenveld in De Bilt. Dat kan tijdens een open dag op de boerderij en ontdek hoe er samen de toekomst geboerd wordt. Tijdens de open dag maak je kennis met het herenboerenconcept, ontmoet je de leden en proef je van het goede leven dicht bij de natuur. Je bent zaterdag van 10 tot 2 welkom bij Herenboerderij Nieuw-Burenveld aan de Universiteitsweg 1C in De Bilt. De toegang is gratis. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn of haar familie vormen oude documenten vaak een waardevolle schat aan informatie. Maar het verzamelen over de afkomst van voorouders en het opbouwen van een gedetailleerde stamboom kan een tijdrovend proces zijn. Artificiële intelligentie kan daarbij helpen. Bob Coret legt zaterdag om 11 uur bij een bijeenkomst van HCC Genealogie uit hoe dit werkt. Je bent welkom in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: En dat was... We waren zo verbaasd over de YouTube. Het is ongekend. We hebben gewoon geluid en beeld. Het is een audiovisueel spektakel. Dus als je nu naar de YouTube gaat, dan zie je ons. Hey, hallo. Echt in full HD komen van je af. Mensen willen zwaaien. Ik zal eventjes... Kijk, nu zien mensen hier. Ja. Wie dat zijn, dat ga ik je straks vertellen. Want er gebeurt het alweer veel. Hè? Henny van het geluid. Toch? Ja. Henny zit goed in knikjes vandaag. Dat is echt niet te geloven. Maar goed, wat je net hoorde was Mushrooms van Lampje. Beter bekend als Meerte. En je kan haar treffen op diverse plekken in de Moira. Dat is niet helemaal zoals ik het bedoel trouwens. Zoals dat misschien klinkt. Maar ze staat achter de bar en ze staat als op het podium. Wat je er verder van maakt, ligt aan jou. En ik wil het ook niet weten. En deze Mushrooms is echt een legende voor haar. Want dit is een nummer wat je daar al een aantal keren hoorde. En de grap was, ik had het er met Fabio van de Red Dog Troubadours. Hij zei, ja, dat is echt mijn favoriete nummer. Ik zat te zoeken. Kijk, dat nummer staat sowieso niet online. Dat hebben we hier opgenomen in de studio destijds. En dat is niet verder verkrijgbaar. Maar ik zat te zoeken überhaupt naar Lampjes. Ze had wel... Ja, dingen op de betere streamingdiensten staan, maar is niet meer te vinden. Ik weet niet of ze de naam veranderd heeft of hoe onvindbaar het is geworden. Maar dat betekent dat alle nummers die ik nu heb van haar, die zijn toch iets exclusiever nog weer geworden. En wat is nou de reden? Wat bedoel, leuk, ze was er gisteren. Is dat nou een reden om er achter Miley aan te draaien? Nou ja, want zij is een van de andere hosts van de open mic. En zij was daar dus niet alleen om te spelen, maar ook om haar inleiding te maken, introductie te maken als host van de open mic. Ja, en de laatste, en daar kan ik niet zoveel van laten horen, want daar is gewoon niks van. Dat gaat in de toekomst nog wel veranderen, denk ik. Maar Imani, je hebt er al vaker voorbij horen komen, in ieder geval qua naam in de concertagenda. Zij is de derde host, op willekeurige volgorde overigens, van de open mic in de Moira. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe zij het gaat doen. Alle drie hebben ze hun kunsten vertoond gisteren. En dat was echt heel erg gaaf om te horen. Ja, en ze waren in goed gezelschap. Mensen waren echt behoorlijk gekomen. En masse waren ze aanwezig. Tim Barry, bekende van Ivo. Want samen met Ivo vormt hij de Sugar Spirit. Hij was aanwezig. Yves Goudiaan. Lila IJzendoorn was aanwezig. André Kapoor. Het was eigenlijk een feest ook van bekende mensen. Henry Glissenaar was er. Die kende wel beter als de man die vogelgeluiden ongekend goed kan nadoen. Het is eng gewoon. Jan Schelling. Was er echt, dat is een lokale legende. Man is binnenkort 70. Aan het eind van het jaar heeft hij een speciaal optreden in, ik geloof, de Echo of AQ. Of misschien in de Nijver. Ik ga er nog een keertje voor je nakijken. Je gaat destijds nog wel horen. En mijn grote vriend Blue Dog is aanwezig geweest. En hem ken je ook wel. Hij zit eigenlijk iedere uitzending in van dit.
1: Hij steunt lokaal talent, bekend en onbekend. Jordi van Angeren, wat een toffe vent.
0: Ja, dat was een jingle die hij maakte voor de 100ste uitzending van het programma. En met een beetje beter knip- en plakwerk hebben we daar gewoon een vaste jingle van gemaakt. Wist hij eigenlijk niet, dat vertelde ik hem gisteren pas. Vond hij erg geinig om te horen. Dus het was wat dat betreft een hele bijzondere editie van de Moira Open Mic. En heel veel bekende mensen. En ik ben zeer benieuwd wat ze gaan doen. Ze gaan in ieder geval, terwijl het in het Griftpark bezig is, gaan ze uit Doctor Who's met z'n drieën gaan presenteren. Ik kijk ernaar uit. En nogmaals, mocht jij geluidstechnicus zijn en het leuk vinden om daar een bijdrage te leveren. Ze zoeken dus mensen. Ik ga je introduceren in het kader ook van de open podia. Want we gaan ook straks het overzicht eventjes verder oppakken. Een van de mensen die je op die open podia kan tegenkomen in Tivoli is deze Bernd. En dit zou eigenlijk wel eens eentje kunnen zijn voor de lokale muziek top 100. Bernd met Utrecht. MUZIEK

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: Bos en Duin spant de kroon met het hoogste aantal woningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van vastgoed- en kennisinstituut Calcasa dat woensdag gepubliceerd is. Landelijk gezien was in 2025 inmiddels 1 op de 6 koopwoningen een miljoenenwoning. En deze staan niet alleen in bekende hotspots als Laren, Amsterdam of Utrecht, maar ook gemeenten in Zuidoost-Utrecht hebben zich in het rijtje gevoegd. In Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Zeist zijn inmiddels relatief veel miljoenenwoningen te vinden. In Bos en Duin is inmiddels meer dan 91% van alle koopwoningen meer dan een miljoen waard. In de top 10 van buurten met de meeste miljoenenwoningen zijn ook het Lyceumkwartier in Zeist en Bilthoven-Noord te vinden. De gemeente Wijk bij Duurstede gaat een interactief webinar organiseren over de tijdelijke noodopvang. De stad moet vanaf half juni 50 tot 75 asielzoekers voor de duur van 2 maanden opvangen. Tijdens het online webinar geven de burgemeester en wethouder informatie over de noodopvang. Hierbij gaat het om de impact op de omgeving en hoe de begeleiding en veiligheid rond de opvang worden georganiseerd. Alle inwoners van de gemeente kunnen meedoen aan het interactief webinar op 4 juni om 8 uur. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de gemeente aanmelden, waar het webinar later ook terug te kijken is. De Damsluisbrug en een deel van de Koningsweg in Utrecht worden afgesloten voor auto's en motoren. De afsluiting is nodig om kabels en leidingen aan te leggen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van het pad langs de brug. De Damsluisbrug is vorig jaar aangelegd als terugkeer van een historisch element in het Hollandse waterliniegebied. Omdat er veel kabels en leidingen onder het wegdek lagen die terug moeten komen in de brug, was het destijds niet mogelijk om alles in één keer uit te voeren. De Koningsweg waar de Damsluisbrug in ligt krijgt later nog een nieuwe inrichting als fietsstraat. Daarna is het ook mogelijk om vanuit de Kromme Rijn via de Fortgracht van Lunet 1 onder de brug door te kanoën richting Lunet 2.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Cabal? Locale Cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Locaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren.
2: Ja, dan zijn we er alle artiesten-jingles heen. Nee, we hebben nog meer. Maar normaliter hebben we die van Blue Rock altijd in het tweede uur zo'n beetje. Maar ik denk, ja, in het kader van de laatste van de open mic van de Moira van dit seizoen. En de laatste van Ivo en Jochem en Kiwi Talks Too Much. Bedankt aan alle drie voor alle inzet. En ja, als je dan denkt, er is niks meer over. Nou, ik ga je vertellen dat het nog zeker wel het geval is. Maar allereerst, als je nou zelf een artiest bent of kent, en die hoor je hier nog niet in dit programma en allemaal niet op de zender, dan kom ik graag in contact met jou. Laat dan eventjes een berichtje bijvoorbeeld achter op jordi.van.angeren@online.nl. Je kan ook de diverse socials aanslingen, een hele lijst voorbij laten komen in het eerste praatje. Ook dat is prima. Komt allemaal terecht. En misschien ben jij wel degene dan die hier aanschuift. Je zal niet de eerste zijn wat dat betreft. Wat is er nog meer te doen? Want de Open Podia, dat is dé plek om lokaal talent te vinden. En ook trouwens überhaupt talent en eigenlijk heel veel artiesten. Want er zijn ook best wel gerenommeerde namen die daar nog eens optreden. Soms met iets heel experimenteels. Het is in ieder geval een hele leuke plek om muziek te horen. En het is... Alles is duur. Leven is duur. Als je nou zegt, ik wil gewoon een lolletje, ik wil gewoon van muziek kunnen genieten, maar ik heb niet zoveel geld, dat is ook wel een plek. Want er zijn heel veel van dit soort sessies hier in de regio. En dit is bijna altijd gratis. Soms zijn ze betaald, maar meestal zijn ze gratis. En je hoort er echt ontzettend leuke muziek. Dus ik kan het je aanraden, ga gewoon naar zo'n open sessie. Hartstikke leuk. Het enige wat je hoeft te doen, dan ben je niet eens verplicht. Maar koop dan gewoon even lekker een drankje bij het etablissement. Dan zijn die ook weer helemaal happy. Ja. Ik heb het al gezegd tegen Erik. Het is onhandig dat hij het iedere keer op de donderdagavond doet. Maar toch doet hij het. Iedere keer om 8 uur is in Averrechts een open podium. In Utrecht natuurlijk. En om 9 uur gaat het dan echt muzikaal van start. Om 8 uur dan loopt een beetje de boel binnen. En dan wordt er iets samengesteld. Ja, en we weten natuurlijk nog niet wat dat is. Soms laat hij dat terwijl de uitzending loopt wel eens weten. Maar in dit geval... weten we wel in ieder geval wat er vorige week heeft opgetreden. Erik trapt zelf natuurlijk altijd af. Hij heeft dat wat later gedaan. Dat was even een kwartiertje later. Waarschijnlijk vanwege, zomerhitte. Tropenrooster, weet ik veel. Mike Scott volgde hem op. En Sharon, die al vaker was, vorige editie er ook al bij. Lut. Dat was een tijdje geleden dat we hem in de studio hadden. Hele gave muziek. En ben ook benieuwd, hij heeft samen met Erik afgesloten. Dat moet een hele bijzondere sessie zijn geweest van hem. En wat er vanavond is, dat hoor je volgende week in ieder geval op zijn laatst. Maar misschien druppelt het nog wel binnen tijdens de concertagenda. Ja, je merkt wel een beetje dat het rustiger wordt. Want op de Rabobank Stage in Tivoli Utrecht is het echt wel wat minder aan het worden. Er is nog wel vanavond weer een Ultra Jazz Jam sessie onder leiding van Bob Roos. Met als eerste uur natuurlijk weer een openingsband. En volgende week is die nog steeds. Ze hebben het een beetje anders opgedoopt, maar het komt nog steeds op hetzelfde neer. Dus ook 4 juni kan je daar nog terecht. Of het de hele zomer doorgaat, dat is nog even de vraag. Hij staat in ieder geval tot ergens mid-juni gepland. En dan is er één ding nog maar tussendoor wat op die Rabo Open Stage staat. Namelijk de Intimate Sessions. Om de week is dat op de woensdag. Vanaf 8 uur kan je daarheen. Met 3 singer-songwriters. Waaronder Bernd, die je net hebt gehoord. Dat is een lokale artiest. Rena Holt en Marit zijn de andere twee. Zijn niet van lokale bodem, maar wel lekker om naar te luisteren. Dus daar kan je nog even heen. En aangezien het de enige is verder die week, ik zou er gebruik van maken. Ja, en dan is natuurlijk ons eigen open podium aanwezig. In de Clue, hier in de Beeld. Onder leiding van Stichting Cultuurpodium de Beeld. Gitarist Kees van der Poel is aanwezig. Met een mystery guest. En ik heb van Wil, vriend van de show, niet doorgekregen wat dat is. Dus het is echt een verrassing. Henny van het Geluid, weet jij het? Henny weet het. We gaan dit item trekken nog. Ik voel het. Josh, een tijdje geleden was hij hier in de studio. Hij is ook aanwezig. Betty Koudenberg is er. Sing the Carpenters. Dat is wel echt heel gaaf. Want dat is een beetje waar ik mee opgegroeid ben als kleine Jordi. Toen ik nog kleiner was dan ik nu ben. Je kent haar van de AS Street Band. Bad Influence is er ook aanwezig. En Rogier Bakker doet het geluid. Ik dacht dat jij dat deed, Henny. Nee. Henny schudt nee. Hij zit niet altijd in de knikjes blijkbaar. Morgenavond, maar dan in Loef in Amersfoort, is er een nieuwe editie van het Open Podium van Amersfoort. En onder andere aanwezig Micha Korki, Berjan Paul de Ridder, lokaal artiest, Ines Marie, die we hier ook al vaker in de studio hebben gehad, en Anita en Astrid, om maar een paar namen te noemen. Je kan op de Insta kan je de rest om een compleet beeld te krijgen. In Simic is weer een nieuwe editie morgenavond van Muziek Café Discover. En het is een aparte editie, want Moos Domen als DJ leidt het. En je kan eigenlijk verzoekjes indienen. En daar maken ze een soort van aparte mix van. Geen idee hoe dat gaat klinken. Volgens mij is het chaos. Maar als je er meer van weet, kan je dus vanaf 7:30 morgenavond in de Simic terecht. Iedere zondag is er onder leiding van Godfather van Open Mics, Eric Kearns. Daar heb je hem weer. Een open mic in het Oude Pothuis in Utrecht. En vorige week was onder andere lokale held Alex Siegers er. Verder was Doei Germaander en Amara, om maar een paar namen te noemen. En aankomende zondag is het dus gewoon weer. In Theater aan de Slinger is het podium van Houten. Dat is aankomende maandag weer. Het is om de week op de maandag of de woensdag. Alleen de woensdag, daar is bijna nooit iemand aanwezig, omdat het op een onhandig tijdstip is. Maar maandag is vaak drukker, omdat het in de avond is. En onder andere Henry Glissenaar, die ook in de Moira was gisteren, is daar aanwezig. Verder heb je Freeluft, dat is een beetje jazzachtig. Gitaarmuziek van Hamad Harp. En Hein Rehana. Ik vind het, als je Hamad Harp heet, even serieus, dan kan je niet met gitaarmuziek aankomen. Dan moet je gewoon harp spelen, vind ik. Of je moet naar de gemeente gaan zeggen, ik verander mijn naam in, weet ik veel, Guido Gitaar of zo. Maar als je Hamad Harp heet, moet je gewoon niet met gitaarmuziek aankomen. Dat kan niet. Mocht Hamad luisteren, dan weet je dat alvast. Goed. We sluiten af in de AQ. Want daar is het open podium, de International Open Stage moet ik eigenlijk zetten, onder leiding van Mac Hayden afgelopen dinsdag geweest. En het is weer de 1 juni van de maand op aankomende dinsdag, 2 juni, is de Flying Carpet Jam Sessie. Meestal is daar een band ook voor geprogrammeerd om de boel te leiden. Maar die zie ik niet staan, dus misschien is dat nog spannend. Houd in ieder geval de Insta daarvoor in de gaten. Even te kijken naar de tijd. Ja, het is een hoop gepraat. Maar misschien eventjes een kort plaatje voordat we naar de artiesten van vandaag gaan. Ik zou zeggen, eventjes kort. Are you with me? Blijf bij me. Lost Frequencies hier op Roulette FM.

0: Are you
1: Je luistert naar Roulette FM. Een merk
0: toch
1: van...
0: Tijd. Dat krijgen we straks. Ja, dat zat er natuurlijk in. Als je de laatste... Nee, dat ga ik niet uitleggen ook. Een radiotechnisch dingetje. Dat, misschien dat Henny dat ooit uitlegt.
2: Ja, dat kan.
0: Nou, hij is meestal van de knikjes, maar goed. Je hoorde ze al eerder bij ons in een spaarzame opname. Oh ja, ja, dat komt zo. In een spaarzame opname. En ja, het is er ook een jonge band. Ze zijn een band met visie. Wat heet? Snap je, Manny? Heet, zomerhitte. Het is warm hier, ja. Live hier in de studio, Paravision. Welkom, mensen.
3: Dankjewel.
0: Ongekend. Ja, het is voor ons altijd leuk dat de microfoons het nu doen. Ook dat ga ik niet uitleggen. Toch, Henny? Nee. Nee. Maar ik zit ook eventjes te tellen. Want even kijken. 1, 2. Moeten jullie niet met een groter aantal zijn, normaliter?
3: Dat klopt.
4: Normaal gesproken zijn we met 5, inderdaad. Met de hele band. Maar vandaag hebben we een kleine afgeslankte variant. Om 2 redenen.
0: Oké, okay, ja.
4: Logistiek. Past het hier denk ik wat beter?
0: Nou, we hebben hier wel eens 11 man ingedouwd. Dus,
4: dat klopt.
3: Oh, oké. Okay.
4: Maar het was ook dat 2 van ons op donderdagavond werken. Dus het was ook gewoon
0: ja,
4: ging die niet. Reden wat praktischer.
3: Maar geeft weer gewoon een mooie mogelijkheid tot een nieuwe set.
4: Precies.
0: Ja, dit is wel geluid. Bijzonder. Want normaliter zijn jullie dus met z'n 5.
4: Ja.
3: Ja.
0: Die samenstelling die er nu is, hoe is die ontstaan?
4: Nou,
3: we kennen elkaar van het conservatorium in Utrecht. En het is eigenlijk begonnen met een tribute project van Tim.
4: Ja.
3: Een Radiohead tribute project. En toen beviel dat zo goed, al die Radiohead nummers spelen samen, dat we heel graag voor zijn afstudeerconcert eigen werk wilden maken. Dat hebben we gedaan. En toen beviel dat ook zo goed, dat we dachten, nou dan gaan we gewoon door. En uitsluitend eigen werk spelen en niet...
0: Dus de stap is al heel snel gemaakt naar eigen werk.
3: Ja, best wel eigenlijk. Ja.
0: Maar wat heb je meegenomen? Want het is dan een hele snelle overgang geweest.
3: Ja.
0: Wat heb je meegenomen van die ervaring en van dat geluid van Radiohead en de Radiohead Tribute?
4: Ja, de inspiratie die was er altijd al wel. En met andere bands hiervoor hebben we ook allemaal al eigen muziek gemaakt. Dus ook het maken van muziek hadden we ook al ervaring mee. Maar ja, samen hadden we wel echt het gevoel van deze muziek past bij ons. We hebben dit nu gespeeld en dat nemen we mee als inspiratie. En was al heel snel van... hadden we ideeën zat om eigen muziek weer te maken.
0: Het is, wat Radiohead is wel een, ja, een apart soort geluid.
4: Mm-hmm.
0: Ik bedoel, ik vergelijk dat ik ben zelf fan van de band Tool.
4: Oh,
0: daar
4: ja.
0: Is echt geen labeltje, vind ik, op te plakken wat echt goed past. En Radiohead is ook zoiets. Het is eigenlijk niet echt in een hokje of in een genre te doen. Dus het is wat dat betreft al een apart geluid.
3: Mm-hmm.
0: Het is ook niet echt per se een geluid waar je een hele band achter zet. Want het is ook heel elektronisch natuurlijk.
3: Ja.
0: Dus het is bijzonder om daar een keuze voor te maken. Waar komt dat vandaan?
4: Ja, nou ja. we zijn natuurlijk geïnspireerd door Radiohead, maar niet alleen maar Radiohead.
0: Nee.
4: En,
0: zijn het bepaalde nummers? Is het het hele oeuvre? Of?
4: Het hele oeuvre,
3: ja,
4: denk
3: ik
4: wel.
3: Ja, op zich wel. Maar elke periode in hun oeuvre kent ook weer een andere klank. Dus ze zijn ook wel echt van meer de akoestische klank gegaan naar meer elektronisch en experimenteel. En ze wisselen ook flink daarin. Dus het is ook moeilijk inderdaad om Radiohead te vangen in één geluid. Dat doen wij ook niet en dat interesseert ons ook niet.
4: Nee, dat is ook helemaal niet de bedoeling.
3: Ik denk dat we gewoon heel enthousiast allebei werden van de ideeën en het nerden erover. En het zelf uitzoeken en dan weer, ja, dat inspireert ook weer om... weer iets nieuws ervan te maken.
0: Het is een goede inspiratiebron voor je eigen geluid.
3: Ja, precies. En nu is het ook wel dat we natuurlijk ook weer los willen komen van dat Radiohead geluid. En ook, ik bedoel, wij zijn geen Radiohead. Dat willen we ook helemaal niet zijn. Dat hoeft ook helemaal niet.
0: Nee, ik wou dus zeggen, dat hoeft inderdaad niet. Nee, jullie hebben ook een heel bijzonder geluid. Hoe moet je dat dan weer beschrijven? Of voor de luisteraar die het niet kent of niet heeft gehoord.
4: Goeie vraag.
0: Wat kan die verwachten?
4: Ik beschrijf het wel eens als alternatieve rock met een randje filmmuziek.
0: Filmische rock.
4: Precies.
3: Ja.
0: Ja, dat kennen we. De Radar Machine is hier een tijdje terug toe geweest. Die hadden geen idee. Toen heb ik gezegd, is het niet een beetje filmische rock wat jullie maken? En daar vonden ze helemaal thuis. Ik heb het inmiddels zien voorbij zien komen.
4: Moeten we eens gaan luisteren dan.
0: Ja, toch is dat ook weer een klein beetje anders. Maar ja, films kunnen heel anders zijn. Maar, waar is de link met film, zeg maar? Waarom filmische...
3: Ja. Nou, ik denk ook wel dat dat zit in onze EP die eraan komt. Oeh. Dus dat dat ook in productie vooral zit voor ons.
4: Ja.
3: Dus ja, dat zal je vandaag minder horen, omdat we met twee gitaren zijn en zang.
4: Mm-hmm.
3: Dus ik denk dat het hem vooral daarin zit, in de sounds die we...
4: Ja, en ook in de songwriting. De nummers die we schrijven is over het algemeen niet qua vorm van een coupletje, refreintje, zoals je een beetje dat je kunt voorspellen wat er gebeurt. Dus meer dat er echt een soort lijn en een verhaal in zit.
0: Een apartere structuur in hoe de hele, het hele nummer uiteengezet is.
3: Ja.
0: Nou, weet je, over muziek praten, maar ook om beter beeld te hebben. We kunnen gewoon beter naar jullie luisteren. Mm-hmm. En het is wel bijzonder, want jullie zijn met z'n tweeën. Hebben jullie het al eerder gedaan?
4: Nee.
0: Dus dit is een heel exclusief iets.
4: Speciaal voor vandaag. We hebben wat dingen geoefend.
0: Dus mensen, wat je nu hoort. Voor het eerst hier op Roulette FM, maar überhaupt op de radio. Paravision in duo-formatie akoestisch. Ik ben zeer benieuwd hoe het gaat klinken. Het is helemaal aan jullie.
3: Dit is The Dreamers.
4: Yeah.

0: meer van horen. Maar eerst het nieuws. Want dat staat echt heel lang zo.
1: Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
13: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
12: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
14: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
12: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. Een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
11: Met nu lokaal kabaal. Jordi van Angeren. Roulette
16: FM.
15: Het is onze hypothese dat

Christian Walsh met Wonder Child. Waar hoor je die nou nog gewoon? Hè? Alleen hier op Roulette FM. Is misschien niet waar, maar ik ga het toch claimen. In ieder geval lekker. Wel een tijdje niet meer gehoord. Fijne platen wat dat betreft. Welkom bij tweede uur van Lokaal Kabaal. Uitzending 134 alweer. Ongekend. En als je net pas inschakelt, schakel ze wat hier erin. We zijn eigenlijk nog 75 minuten bezig. Dat is niet te geloven, Henny. Mensen moeten gewoon even luisteren. Dat is toch niet te doen. Maar als jij wel de hele uur luistert, ja, dankjewel. Geweldig. Mag ik wel weer een keer gezegd worden? Ja, en dit uur gaan we nog veel meer horen van Paravision. Dit is de plek om ze te horen. Want ja, waar hoor je ze verder? Ja. Het is ook in een speciale setting. Net nog gehoord, dat is exclusief. Dat is nog niet eerder gedaan. Maar eerst, ja, mijn verslavende plaat. Dit is de plaat die ik als eerste luister. Dit is de plaat eigenlijk dat als ik muziek opzet, begin ik met deze plaat en heb ik hem gehoord en denk ik, ik wil hem nog een keer horen. En nog een keer. Want hij heeft, hoe zit het? Henny, hij heeft een verslavende werking. Ja, dat is precies dat. En het is al een aantal weken Alice Merton. En ja, als dat dan zo lang is, dan weet je, dat kan alleen maar een hit zijn. Je hoort hem hier nu op Roulette FM.

0: verslavende plaat.
1: Ja, en die is van Alice Mertens. Ignorance is Bliss. Het zou mijn lijflied kunnen zijn. Toch, Annie? Ja, precies. En ook hier aanwezig Paravision live hier in de studio. Allemaal naar aanleiding van dat ze toch best wel plannen hebben. En daar gaan we het over hebben. En die plannen hebben wel degelijk ook met jullie geluid te maken. Want wat staat er in de planning, zeg maar qua muzikale activiteiten?
2: Nou, er komt een EP aan.
1: Ongekend.
2: En vandaag hebben wij bekendgemaakt dat er ook een show aankomt. Een release show. Dus ik zal helemaal in teken staan van de EP. Getiteld Swan Songs. En daar zijn we al lang mee bezig. Er zit heel veel werk in. En liefde en toewijding. Dus we zijn ook we zijn zeker er klaar voor. En we hebben er heel veel zin in om dat te gaan delen.
1: Heel wat. Een EP-release show, de EP-release. Hoe vallen die qua data samen? Is het op het moment dat de show komt, is het meteen die vrijdag erop met New Music Friday de release van de EP? Of komt dat nog wat eerder?
3: Van tevoren komen er wel wat singles.
1: Ja, oké. Okay. Dus maar de EP zelf komt dan die vrijdag erop de EP-release. En dan komen er nog wat single-releases.
3: Precies.
1: Over die EP. Ik ben wel benieuwd wat we kunnen verwachten. Ik ben wel benieuwd wat jullie kunnen delen. Hoeveel nummers staan erop? Wat is het geluid? Vertel eens iets meer.
3: Ja.
2: Ja, er staan 6 nummers op.
1: Oké. Okay.
2: Het zijn allemaal onze eigen nummers.
1: Kijk.
2: En dat zal heel varierend zijn. Dus we maken gebruik van veel verschillende sounds. Het wordt soms heel ruig,

0: ik heb veel van die nummers geschreven op de gitaar.
1: Oké.
0: Eigenlijk bijna alles op de gitaar of op de piano. En zijn baspartij pas later gekomen. Dus het is niet heel gek dat ik dit nu op de gitaar doe. Voor mij in ieder geval.
1: Is dat ook waar het vaak begint voor de nummers van jullie? Bij de gitaar, zeg maar? Vanuit jou?
0: Ja, meestal begint het inderdaad met een muzikaal idee van mij. Vaak is dat gitaar, maar het kan ook iets op de toetsen zijn of iets op de drums. Maar het begint eigenlijk altijd met iets instrumentaals. En dan laat ik dat aan Sam horen.
2: Ja, dan laat hij al zijn ideeën horen. Hij heeft echt heel veel ideeën. Die ook soms heel oud zijn, dat is heel leuk. Sommige ideeën van echt toen je 16 was of zo. En die had hij dan gewoon nog liggen. En dat heeft dan nu een nieuw leven gekregen met zang. En dan is het een kort idee. En dan verzin ik daar, als ik daar iets op hoor. Want op niet alles hoor ik iets. Dat is best intuïtief. En dan nemen we dat mee naar de band. En dan gaan zij daar weer naar luisteren en hun ideeën op loslaten. En zo ontstaat er stapje voor stapje eigenlijk een hele compositie.
1: Ja, en precies dat is nou precies waar ik heen wil. Want als je dan kijkt, bijvoorbeeld, we hoorden in het eerste uur Dreamers.
2: Mm-hmm.
1: Heel veel wisselingen, een hele bijzondere structuur. Waar we het ook over hadden voordat jullie gingen spelen. Hoe ontwikkelt zich dat op een gegeven moment? Want het begint met een stukje gitaar. Mm-hmm. Dan gaan jullie kijken van hoe ontwikkelt zeg maar het nummer. Maar er zit heel veel variatie in. Er zitten heel veel lagen in die nummers. Mm, tenminste, klopt. Op basis van één nummer concludeer ik dat maar.
2: Ja, nou.
1: Hoe neemt dat vervolgens vorm aan?
0: Dat verschilt een beetje. Soms heb ik wat verschillende ideetjes. En dan heb ik al een beetje een idee voor een vorm. Zeg maar, wat voor vorm een nummer moet krijgen. Wat voor structuur. Maar soms ook juist niet. En dan als bijvoorbeeld Sam met een idee komt. Dan denk ik van, maar dan kunnen we daarna bijvoorbeeld dit doen. Of dan kunnen we dat eerdere stuk weer terug laten komen. En soms komt dat ook pas als we met de hele band eraan zitten. Dat het de vorm... dat er echt een structuur in komt in een nummer.
1: Hoe is dat voor de EP? Want dan heb je 6 nummers. Mm-hmm. Let je er dan op hoe die nummers in elkaar overlopen? Hebben die nummers heel veel overeen met zo'n structuur? Of hoe is dat voor het geheel, zeg maar, op de EP?
2: Nou, ik denk eigenlijk, we hebben best wel veel muziek al geschreven. En we wilden eigenlijk vooral een kleine collectie maken van wat we hebben. Dus het is daarin... een beetje van alles wat eigenlijk. Dus ze zijn niet per se dat we ze hebben geschreven op dat ze in elkaar overlopen. Ze zijn ook op een verschillend tijdstip in ons werkproces eigenlijk ontstaan.
0: Ja.
1: En let je dan op met het oog op de energie? Of het verhaal wat je wil vertellen? Jullie schreven ook wel eens aan van we schrijven eigenlijk muziek voor de film die niet bestaat.
2: Ja
0: precies. Het zijn wel echt verschillende nummers. Maar er zijn wel thema's die altijd weer terugkomen. En bij het samenstellen van de EP hebben we natuurlijk wel ook een beetje bedacht van passen deze nummers bij elkaar? Of lijkt het niet juist weer te veel op elkaar? Dat er genoeg afwisseling is.
1: Oké.
0: We hebben dus een stuk meer muziek nog dan die 6 nummers op de EP. Maar we hebben wel een goede keuze gemaakt.
2: We hebben daar wel zorgvuldig over nagedacht van wat is het meest... Wat zorgt ervoor dat het meest... meest realistische beeld is van onze sound. Het meest gevarieerde. Want als je ons hele concert zou zien, dat dit dan...
1: En dan is dit eigenlijk wat goed ook samen bij elkaar past en wat jullie nu willen uitdragen. Nummers die er niet in zitten, maar op de planken liggen, zijn dan niet een kwestie van kwaliteit. Maar dit is gewoon... Nee. Dit is wat nu past. Dit is wat waar
2: precies. Precies, ja.
0: En bij de release show gaan we nog wel veel meer nummers spelen dan alleen de nummers van onze EP.
2: Ja.
1: Tease achter tease, wat dat betreft.
0: Ja.
1: Als op die EP als die een soundtrack ergens van zou moeten zijn, welke film zou die het beste bij passen?
2: Zo,
0: daar vraag je me wat.
2: Nou ja, dat is het hele punt. Die film is er nog
0: niet.
1: Oké.
2: Dus sorry, als iemand een film wil maken, dan is de muziek er dus.
1: Nou, stuur dat in de app.
2: Ja.
1: En als je dat doet, krijg je een leuke Roulette FM sticker. goed. Wij gaan naar jullie luisteren eventjes. Wat gaan we horen?
2: We gaan nu een heel vet nummer spelen van Radiohead, Paranoid Android.
1: Komen we toch eventjes weer bij die tribute, hè?
2: Ja, dat dan weer wel.

0: Ik vind het zo goed, ik kon natuurlijk niet wachten met een applaus. Ik denk dat het twee keer is gebeurd dat ik het applaus te vroeg heb gestart. Deze heb ik overigens uit Tivoli geleend.
1: Oh, leuk.
2: Oh.
0: Op zich kennen jullie dat al, daar zijn jullie al eens geweest.
2: Ja.
0: Heel snel eventjes naar de regioagenda.
3: Roulette FM Agenda.
4: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro. Voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Laat je meevoeren naar Ibiza, gewoon in eigen buurt. Bilthoven Centrum organiseert een sfeervolle Ibiza-markt met stijlvolle lifestyle-items, fashion en accessoires. Een heerlijke dag vol inspiratie, zomerse vibes en gezelligheid. Je bent zaterdag van 10 tot 5 uur welkom op het Vinkenplein in Bilthoven, nabij het station. De toegang is gratis. 30 Glashouwer speelt de voorstelling Bodem, Buik, Brein over de wereld van microben. In een handvol gezonde aarde zitten evenveel levende wezens als er mensen op aarde zijn. In onze buik wonen meer diertjes dan we cellen hebben. We gaan zien hoe ze jagen op elkaar, seks hebben, hoe ze elkaar opeten en uitpoepen. De voorstelling met nagesprek over gezond bodemleven begint zaterdag om 19:30 bij Herenboerderij Nieuw-Burenveld aan de Universiteitsweg 1C in De Bilt. De entreeprijs is 15 euro.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
0: Zo raar op het eind bij die... Alsof er een eend wordt gemarteld of zo. Ik heb geen idee. Dat is toch heel raar. Tom de radiomanager. Je hoorde hem trouwens. Je kent hem ook wel. Mr. 80's Lunch. Even met hem eens een keertje over hebben hoe dat precies zit. En komt hij waarschijnlijk bij me waarom ik nooit eens een keer op de planning let. En zo zijn we weer terug, hè, Henny? Ja, precies. En waar we ook terug bij zijn. Ze zijn nog steeds tegenover mij hier in de studio. Niet met z'n vijven, maar met z'n tweeën. Paravision. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Hey, big plans in the making, waarvan we de EP horen. En toen hadden we het ook eventjes over de EP-show. Dat is ook nog wel eventjes iets. Want om daar even iets meer over, die EP-show, waar vindt die plaats?
1: In DB's in Utrecht.
0: Ja, wel een vette plek ook. Het zijn natuurlijk ook wel bij uitstek de plek voor talent. En die ook echt veel hosten, zeg maar. Mm-hmm. Maar hoe zijn jullie bij DB's uitgekomen?
2: Ja, goeie vraag. Ik denk andere concerten gezien. Gewoon een hele geschikte venue. Vette plek. Een combinatie van de beschikbaarheid. Van de plek, beschikbaarheid van ons. Van onze support act. Het is ook een beetje hoe het dan loopt. Mm-hmm. Maar DB stond wel echt hoog op ons lijstje. Dus we zijn heel blij dat dat is gelukt.
0: Support act blueprint?
2: Ja, precies. Dat klopt.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet of Blueprint... Is het een lokale band?
2: Ja, ja zeker.
0: Ik heb het idee... Ik heb iets in mijn hoofd zitten, maar ik weet niet of het Blueprint is of niet. Dus dat moet ik nog even nakijken. Maar, hoe zijn jullie bij Blueprint uitgekomen trouwens? Hoe kenden jullie die?
2: Ja, ook weer via onze bubbel een beetje. Van vrienden en van conservatorium. Hele vette muziek. En ook wel echt... hetzelfde straatje, zelfde inspiratiebronnen ook wel... Uiteraard wel een heel ander geluid, maar wel een beetje dezelfde energie. Dus we dachten, dit is perfect. En zij vonden het ook superleuk. Dus dat komt zo mooi samen.
0: Bijna een soort van double bill. Hebben zij niet ook iets van een release ook die dag? Of,
1: niet dat ik weet.
0: Nee. Oké. Okay, nou, maar het gaat natuurlijk om jullie EP.
1: Precies.
0: Wat kunnen mensen verder verwachten? DB's, gaaf voorprogramma. Jullie hebben al laten ontluiken dat er wel andere nummers ook te horen zijn. Wat kunnen mensen verder verwachten?
2: Ja. Ik denk dat ook nog een beetje geheim blijft.
1: Precies.
2: Misschien.
1: Ik denk dat er is maar één manier om erachter te komen.
2: Ja, dat we nog niet alles willen weggeven van hoe het er precies aan toe zal gaan. Het is trouwens op 3 september. Hadden we dat al genoemd?
0: Nee, hebben we nog niet genoemd. En daar gaan we ook eventjes... We gaan mensen ook nog even aan herinneren.
2: Ik gooi het gewoon even in de groep.
0: Nou ja, meestal doen we het ook eventjes. Het is heel goed om het te noemen, want het is kracht van herhaling. We gaan het straks
2: precies.
0: Ook nog eventjes noemen. Waar mensen heen moeten, wat mensen in de gaten moeten houden. Maar 3 september in DB's. Dus het is nog eventjes wachten. Jullie hebben sinds jullie vorig jaar januari toen begonnen zijn in volgens mij Warmoes.
1: Ja, ja, dat heb je goed.
0: Ja, ik bereid wel eens wat voor. hebben jullie best wel wat gedaan ook al qua optredens? En mm-hmm. best wel, je zijn ook in Tivoli geweest volgens mij. En
2: ja.
0: Als je daarop terugkijkt, wat was echt het meest monumentale? Of wat was heel gedenkwaardig van al die optredens?
2: Oh. Nou ja, Cloud 9 is gewoon wel echt een hele vette zaal in Tivoli.
0: Tivoli, ja.
2: Ja, dat je op zo'n met zulke goede geluidstechnici en op zo'n mooi podium mag staan, waar zoveel andere mooie artiesten hebben gestaan, dat is gewoon echt heel cool. Ik denk voor mij was, ik vond eigenlijk is ook grappig genoeg de Rabo Open Stage voor ons heel bijzonder, omdat er toen, ja, van wie was die uitloop nou?
1: Peach Pit was
2: ja,
1: dat.
2: Ja, heel goed. Er is dan altijd een uitloop van een concert. Ja. En die lopen dan dus allemaal via de trap naar beneden en naar het café. En ja, jij bent dan gewoon aan het spelen met z'n allen. En dan lopen mensen gewoon langs. En dan, het is super leuk om daar te staan. En heel veel mensen reageerden enthousiast. En er ontstond echt een heel bijzonder moment. Dus ondanks dat een kleiner podium was dan Cloud 9.
0: Ja, maar het is natuurlijk, het is echt het centrum van Tivoli. Want voor mensen die het niet kennen, Tivoli is heel groot. Heeft meerdere niveaus. Allerlei zalen. De Hertz zit er bijvoorbeeld bovenaan. En je hebt Cloud 9 en Club 9 en Pandora. En beneden zit dan de hele grote zaal. De Ronda zit ergens in het midden. En Ronda en de grote zaal zijn ook behoorlijk altijd met grote namen voor geprogrammeerd. En dat komt dan allemaal samen. Dus als de grote zaal leegloopt, dan komt dat op gelijk vloers met de Rabo Open Stage. Het Gegeven Paard, het restaurant daar zit daar in de buurt. Dus er komt natuurlijk heel veel langs. En het is meestal, zeker de doordeweekse avonden, zijn vaak in de avond laat geprogrammeerd. Dat is bewust natuurlijk. Want dan zit je als in de uitloop van de geprogrammeerde artiesten.
2: Ja.
0: Het is heel bijzonder altijd. En ze maken er ook wel een kunstje van. Zeker met de feestdagen, met die winterstage.
2: Ja.
0: Ja, het is. Maar wat was er anders ten opzichte van? Jullie zaten ook in Cloud 9, toch?
2: Ja.
0: Wat was er anders tussen die twee publieken, zeg maar? Tussen dat je op de open stage stond en dat je in Cloud 9 stond?
1: Nou, Cloud 9 is dat was voor een zittend publiek. En dat is altijd anders spelen. Dan krijg je toch een stuk minder energie terug vanuit het publiek, merk je altijd. Hè? Als mensen staan, dan willen ze nog wel eens een beetje juichen of iets. En als mensen zitten, dan blijven ze muisstil. En dan voel ik mezelf altijd ook een stuk meer bekeken.
2: Ja.
1: Maar het maakt ook wel weer dat mensen nog meer letten op de muziek.
2: Ja, de aandacht is er anders in de zaal. Het is een ander soort focus, wat ook heel prettig is, maar het is heel anders. Ja.
0: Dus interactie. Op zich hebben jullie wel muziek waarbij je zegt van, nou ja, op zich als mensen luisteren, dat is prima, want het is iets ook om helemaal te ervaren.
2: Ja.
0: Dus mensen, het is niet per se dat mensen helemaal los hoeven te gaan natuurlijk bij jullie muziek.
2: Nee.
0: Maar het is ook als mensen stoïcijns erbij zitten, wordt het wel lastig natuurlijk qua interactie. Hoe ga je daarmee om als je inderdaad mensen zittend hebt?
1: Gewoon gaan.
2: Ja, je kunt wel. Het is ook wel. Je kunt ook wel meer oogcontact maken en meer die verbinding hebben met mensen die zitten dan als ze staan. En als het heel vol is. Of het is wat, ik denk wat intenser daardoor of zo. Maar dat maakt het spelen ook weer intenser, wat ook weer mooi kan zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik denk dat allebei dus, dat hebben we ook met onze sets en wat we nu aan het schrijven zijn, dat we een beetje voelen van, oh ja, als we in de ene setting staan, kunnen we misschien meer focussen op deze muziek die we maken en op de nummers die misschien wat rustiger zijn of wat meer echt op diepe sound zitten. En als we in een kroeg staan waarbij veel jonge mensen die gewoon los willen gaan, dan gaan we meer dat soort muziek spelen.
1: Ja, precies.
2: Dus zo zijn we daar zelf ook nog een beetje zo mee aan het experimenteren.
0: Grappig, ja.
2: Ja.
0: Ik snap het ook wel, die interactie en die energie, dat je die ook zo balanceert.
2: Ja.
0: Wij gaan zo naar jullie luisteren. Geef jullie even je tijd om het voor te bereiden. Gaan heel even snel naar het regio nieuws en dan komen we bij jullie terug.
2: Is goed.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: Bunnik de Bilt en wijk bij Duurstede voldoen niet aan de opdracht van de Rijksoverheid om een verplicht aantal asielzoekers op te vangen. Dat blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De gemeente moet aan de minister uitleggen waarom er nog niet voldaan wordt aan de taakstelling. De drie gemeenten vangen nog geen enkele asielzoeker op, terwijl er volgens de spreidingswet eind dit jaar in totaal 487 opvangplekken zouden moeten zijn. Wijk bij Duurstede moet komende maand noodopvang regelen voor 50 tot 75 asielzoekers. In de Bilt wordt onderzocht of er op het Berg en Bosterrein een AZC gevestigd kan worden. In Zuidoost-Utrecht voldoen Utrechtse Heuvelrug en Zeist wel in ruime mate aan de opvangplicht binnen de spreidingswet. Utrechtse Heuvelrug heeft een capaciteit van 661 plekken, dat is 230% van het vereiste aantal. Zeist heeft een capaciteit van 431 plekken, dat is 125% van de gestelde eis. De Wild zet de tegeltaxi de komende maand voor de tweede keer in om inwoners te helpen hun eigen omgeving te vergroenen. Het is een van de manieren om de gemeente te verduurzamen. De tegeltaxi biedt inwoners de mogelijkheid hun oude tuintegels gratis te laten ophalen en is een aanmoediging om tuinen groener te maken. Minder tegels en meer planten en bloemen in de tuin zorgen ervoor dat regenwater op een natuurlijke manier kan worden opgevangen. Ook zorgt groen voor verkoeling in de zomer en een gezonde omgeving voor mens en dier. De tegeltaxi maakt maandag 15 juni een ronde door de gemeente. Inwoners die van deze service gebruik willen maken, moeten dat uiterlijk donderdag 11 juni melden via de website van de gemeente. De opgehaalde tegels tellen mee in het klassement voor het NK Tegelwippen, waar De Bilt met andere gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug aan meedoet. De pilot van het jongerenplatform Jong Utrecht aan Zet is woensdag officieel van start gegaan. Na de voorbereidingsfase hebben 12 jongeren hun taak als onafhankelijk adviesorgaan voor de provincie opgepakt. De jongeren gaan vanuit het platform aan de slag om jongeren meer te betrekken bij het provinciaal beleid. Via Jong Utrecht aan Zet krijgen jongeren tussen de 16 en 27 jaar een plek in de provinciale besluitvorming. Zij kunnen zo onafhankelijk advies geven aan provinciale staten en gedeputeerde staten over onderwerpen die jongeren raken. De provincie ziet de pilot met het jongerenplatform als een belangrijke stap in het versterken van de stem van jonge inwoners binnen het provinciaal beleid.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Ja, ben je op de hoogte van het nieuws? Ja, en belofte maakt schuld. We hebben ze hier nog steeds aanwezig. Ik zit net te denken, Henny, heb jij de microfoons net dichtgeschoven? Ja, oké. Prima, anders dan hoorden we dit allemaal lekker tijdens het nieuws. Nee, dat is dus niet gebeurd. Heel goed. En die zit er bovenop op het geluid. Soms is dat wel eens onhandig, want dan kan je niet zien hoe die schuifjes zitten. We knippen we eruit dit. Gaan jullie luisteren? Welk nummer gaan we horen?
2: Landscapes.
0: Eigen nummer, toch?
2: Een eigen nummer, zeker weten.

0: En als Henny meeklapt, dan weet je dat het goed zit. Maar ook niet meer dan terecht. Ik vind het echt een heel gaaf geluid. En dat terwijl jullie... jullie zijn niet nieuw met muziek. Maar als band zeg maar nog kerstvers zijn. Dus ik ben zeer benieuwd waar dit heen gaat. Noem nog eventjes voor iedereen die dit ook wil horen. En erbij wil zijn live. Waar staan jullie? Wanneer is die EP release?
1: 3 september. DB's in Utrecht. Tickets kunnen via die site. Maar ook onze Instagram. Dat is _Paravision.
0: Precies, hou de Insta en dergelijke in de gaten van jullie. Daar staan ook alle nieuwsdingen. Ja. Er komen natuurlijk ook in aanloop naar de EP-releases. Dus dat wil je bijhouden. Ja. En wij gaan dat ook bijhouden. Ik vond het heel gaaf dat jullie waren. Ook in deze setting. Heel apart. Heel bijzonder. En ook dit, ook weer een geweldig geluid. Dus heerlijk.
1: Dankjewel.
0: Geweldig. Dank jullie wel dat jullie er waren. Ja, en niet voor niets... De zender van lokale muziek. Van kleine namen en grote namen. En alles ertussenin. Waaronder ook iets. Wat deze week. Afgelopen New Music Friday is uitgekomen. Het is. Ik draai haar niet zo heel vaak. En zeker niet van de nieuwste muziek. Maar deze. Die vond ik wel apart. Misschien heeft het te maken met Siroy. De nieuwe van Maan.
2: Deze week. Nieuw

0: Nieuw van lokale bodem.
1: Ja, dat is toch ongekend. Nieuw van lokale bodem. Maan, de nieuwste maan van en Sirooi. Ik weet eigenlijk, ik ben niet zo thuis in Sirooi, dus ik heb geen idee hoe het daarmee zit. Ik ga dat misschien nog even een keertje voor je nakijken. Maar je hoorde hem wel hier en ik vind hem wel lekker eigenlijk. En de afgelopen tijd vond ik maan er nou niet zo lekker in zitten. Terwijl het maakt wel echt wel fijne muziek, maar dit heeft me wel verrast. En daarom laten we hem ook eventjes horen. Wat we ook gaan laten horen is de concertagenda. Wat is er allemaal te doen de aankomende tijd? Nou, ik heb je vorige week al wat tips gegeven van wat er vanavond te doen is. Zeker als je, schaam je het programma, niet gaat luisteren, maar daarheen gaat. Eén ding wat in ieder geval, of twee dingen eigenlijk, die al gestart zijn, maar nog tot laat doorgaan. Intrapop in Utrecht is vanaf 9:30 tot 11:00 Metric System en Asisma, de twee lokale bands, actief. En omdat het tot 11:00 duurt, kan ik je die zeker nog als tip aanraden. Ze zijn nog maar net begonnen ook, dus misschien loopt het wel uit. En ook om 9:30 begonnen, en dat duurt zelfs tot 11:30 in DB's in Utrecht, Club 3 voor 12:00. Ja, dit is wel dé plek voor lokale talent. Met Dreambuck, Siat en Keukengerij, lokale artiesten. En Keukengerij hebben we vorige week nog laten horen. Het is apart soort muziek. Ik ga die mensen denken, ik ga dat nu ook even contacten. Want het is wel lekkere muziek. Beetje apart, maar daar hou ik wel van. En vanavond om 11:00, daar hoef je in ieder geval geen haast te maken. In het oude pothuis in Utrecht, Alex Ziegers. En als je het dan zo later gaat, dan is het misschien te laat voor morgenochtend om 12:30. Nou ja, 12:30 is lunchtijd. Tot 13:30 is het lunchconcert klassiek. En deze keer in samenwerking met de HKU. Ze hebben niet gezegd wie er specifiek is van de HKU. Dus dat is een beetje een verrassing. Maar ga daar zeker heen voor het betere klassieke talent. Trapop is ook morgenavond weer een feest. Vanaf 10:45 tot 11:15 kun je daar terecht voor twee coverbands. Insert Coins en de lokale band Sonic Speed. En vrijdags is het in Tivoli ook heel fijn. Er zijn diverse evenementen. En één daarvan is Park 6. Deze ook op de zaterdags. Het begint om 10:00 tot 12:30. En het is met diverse lokale DJ's. Menno de Meester is daar heel vaak de DJ. Voor morgenavond en die avond erop staat het nog niet aangegeven. Dus moet je gewoon heen als je wil weten wat er is. En wat er wel heel duidelijk is, Hell's Basement. Zeg ik dat? Is dat op? Ja. Hell's Basement in de Fluor in Amersfoort. En daar zit niet veel lokaals tussen. Behalve de Lunatic. Maar dit is wel echt, het is een hardcore evenement. Als je van hardcore houdt, is dit wel de place to go. Darkraver, Gizmo, Buzzfuzz, echt de grote namen zijn erbij aanwezig. Kan je heen om 10:00 en duurt tot 16:00 s'nachts. En ook voor de nachtbrakers, Diep in de Groef. Terugkerend evenement in de Echo. Vanaf 11:30 tot 16:00 kan je daar heen. Ja, verder is er nog veel meer te beleven. Maar wat je van zaterdag tot en met verderop in de week hoort, dat hoor je straks. Waaronder wanneer je deze band gaat horen. Band die je nog niet eerder bij mij hebt gehoord. Ze hebben een nieuw nummer uit en dat is dit niet. Ik zat even te twijfelen, want een nieuw nummer is misschien wel leuk om te laten horen. Ik ben gegaan voor deze, Soda on a Summer Day. Want ik denk, dat is wel zo toepasselijk. De band Luca.

0: day.
1: Zo, niks over gelogen. En we gaan door, want er is...
2: Ik doe iets nieuws wat ik niet ken. We dansen hele nacht.

0: is wat ik doe, moet nu.
1: Ja, de concertagenda deel 2. Waar kan je allemaal nog heen? Waar moet je heen eigenlijk? Nou, we waren bij de zaterdag gebleven. Er is ook, het is, ondanks dat het vakantieperiode zo'n beetje is, is er nog zat te doen wat dat betreft. En zo ook op de zaterdag. We hebben onder andere Surf. Ze waren laatst hier eigenlijk in de studio. Zij zijn in de AQ samen met Dead Magic en Rides. Vanaf 7 uur kan je erheen. Muziek start om 7:30. En kaarten zijn nog verkrijgbaar. Dus ga daar eventueel snel werk van maken. En ook om 8 uur eigenlijk in het Wilde Westen. De singer-songwriters Serial met Go Float en Reversed. Reversed is een van de eerste co-hosts hier geweest trouwens nog. Dus ook zij is lokale artiest en zij is aanwezig in het Wilde Westen vanaf 8 uur. In Trap Op is van 9:30 tot 11 de Nederlandstalige poprockband Luca. Waar je net Soda on a Summer Day van hoorde. Ze maken dus ook Nederlands muziek, maar ook Engels. Ze doen een beetje allebei. Waar je ook heen kan is naar de Lacuna Showcase. Met in Utrecht geboren, of tenminste, nee, Utrecht gebaseerde elektrocomponist Lacuna. Ik ken hem nog niet. Dus het is de eerste keer dat ik hem in de helling hier voorbij zien komen. Vanaf 7:30 kan je erheen tot 10:30. Dan is er in Klein Berlijn Rocks weer. Met onder andere Jeen Bakkers, ook hier laatst in de studio geweest. En het laatste woord, die hebben we telefonisch aan de lijn gehad. Het komt allemaal voorbij hier wat dat betreft. Daar kan je dus heen vanaf in Utrecht vanaf 9 uur tot lekker laat. Dan gaan we naar Café Kate. Daar is natuurlijk, als ik dit niet zou noemen, zou Evert hier alsnog naartoe komen te lynchen. Want er is een nieuwe editie van Utrecht die kanonleiding van onze grote vrienden van Piekeren. En deze keer hebben ze Danny Ball als een van de artiesten en MM Purdue. Kan je heen vanaf 2:30, dus het is een middageditie zoals het tegenwoordig is. Vroeger was het natuurlijk op de vrijdagavond en nu is het op de zondagmiddag. Ook op zondagmiddag van 3:00 tot 4:00 in de Blauwkapel in de Beeld. Muzikaal podium Blauwkapel met het trio Outros, Lugares en Friends. Het is een beetje Braziliaanse muziek van lokale artiesten zoals Marieke Smit. En ook op zondagnamiddag vanaf een uurtje of 4:00 tot 9:00, die 31 mei in DB's, is er 30 jaar misselijk. En dat bedoel ik niet boeg, dan bedoel ik de band misselijk. Zij zijn met de Amerikaanse band The Rumors aanwezig en de lokale band Patatas Ratas en diverse lokale liedjes, waaronder Jan de Kruijf. Op de maandag 1 juni is er in Trap Op in Utrecht een heel speciaal festival. Dit is een benefietsfestival. 113 zelfmoordpreventie benefiet met heel veel artiesten. Waaronder de lokale band Moza en Cutting Corners en Bacon Biscuits. Ook op de maandag vanaf 9 uur, iets vrolijker alhoewel, Gangsta Jazz is met Tim Kersies tijdens de lounge night in het oude pothuis. Op dinsdag vanaf 6 uur in Paloma. Paloma is sowieso, iedere dag is daar live muziek. Maar op dinsdag 2 juni vanaf 6 uur is daar Abra Musica. En op woensdag hebben zij Pablo Mochitera. En dan donderdag, ook vanaf 6 uur, ook in Paloma, K Sentido Quartet. En dan geef ik je nog eventjes twee tips alvast voor, één tip. Ik geef je één tip, gezien de tijd. Eloy Youssef staat in een uitverkochte Tivoli in de Hertzaal. 4 juni, om van 9:30 tot 10:15. Hij heeft al meerdere concerten gegeven in Tivoli. Het is uitverkocht, maar je kan altijd even tickets op proberen om te doen. Ja, en dan besluiten we daarmee de concertagenda. En ik ga je rechtstreeks zo naar het nieuws loodsen. Morgen. Laat ik beginnen met, als je zo wilt terugluisteren, dan kan dat. Via de YouTube is de webstream straks actief. Daar kan je terugluisteren. Alle muziek kan je terugvinden in de Spotify playlist. Die vind je op mijn account, Jordi van Angeren, of de Roulette FM account. Onder openbare afspeellijsten vind je de Lokaal Kabaal playlist. Daar staat alle muziek netjes op een rij. Ook dingen in fragmentvorm staan er netjes weergegeven. En verder hebben we natuurlijk nog... ik zit hier te kijken. Het is al heel erg qua tijd. Verder hebben we ook nog Ruben morgen vanaf 7:00 tot 9:00 op de vrijdag. Je kan bij hem terecht voor blik op het weekend en een betere sport hier. Ik wil jou graag bedanken voor het luisteren. Ga je zo slapen, dan wens ik je vast wel trusten. Ga je zo op pad, dan wens ik je veel plezier. En blijf je luisteren naar Roulette FM. Dan weet ik zeker dat het goed komt met je. En ik ga je rechtstreeks... Ik wilde eigenlijk nog fennen draaien, die nieuwe die ik vorige week heb gedraaid. Naar aanleiding van dat ze eigenlijk volgende week in de oude podcast had. Ga ik je te goed houden. Ik ga je rechtstreeks in het nieuws kleunen. Bedankt voor het luisteren. En hier is het nieuws.
0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van €171 miljoen in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
11: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
10: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n €1,8 miljoen. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim €180.000. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
12: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
13: maar
12: is
13: ethanol
12: een van...
13: gelekt, waar komt dat dan vandaan?
12: Uit een slecht aangesloten toestel.
10: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Bos en Duin spant de kroon met het hoogste aantal woningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van vastgoed- en kennisinstituut Calcasa dat woensdag gepubliceerd is. Landelijk gezien was in 2025 inmiddels 1 op de 6 koopwoningen een miljoenenwoning. En deze staan niet alleen in bekende hotspots als Laren, Amsterdam of Utrecht, maar ook gemeenten in Zuidoost-Utrecht hebben zich in het rijtje gevoegd. In Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Zeist zijn inmiddels relatief veel miljoenenwoningen te vinden. In Bos en Duin is inmiddels meer dan 91% van alle koopwoningen meer dan een miljoen waard. In de top 10 van buurten met de meeste miljoenenwoningen zijn ook het Lyceumkwartier in Zeist en Bilthoven-Noord te vinden. De gemeente Wijk bij Duurstede gaat een interactief webinar organiseren over de tijdelijke noodopvang. De stad moet vanaf half juni 50 tot 75 asielzoekers voor de duur van 2 maanden opvangen. Tijdens het online webinar geven de burgemeester en wethouder informatie over de noodopvang. Hierbij gaat het om de impact op de omgeving en hoe de begeleiding en veiligheid rond de opvang worden georganiseerd. Alle inwoners van de gemeente kunnen meedoen aan het interactief webinar op 4 juni om 8 uur. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de gemeente aanmelden, waar het webinar later ook terug te kijken is. De Damsluisbrug en een deel van de Koningsweg in Utrecht worden afgesloten voor auto's en motoren. De afsluiting is nodig om kabels en leidingen aan te leggen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van het pad langs de brug. De Damsluisbrug is vorig jaar aangelegd als terugkeer van een historisch element in het Hollandse waterliniegebied. Omdat er veel kabels en leidingen onder het wegdek lagen die terug moeten komen in de brug, was het destijds niet mogelijk om alles in één keer uit te voeren. De Koningsweg waar de Damsluisbrug in ligt krijgt later nog een nieuwe inrichting als fietsstraat. Daarna is het ook mogelijk om vanuit de Kromme Rijn via de Fortgracht van Lunet 1 onder de brug door te kanoën richting Lunet 2.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
8: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
7: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
9: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
7: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
10: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu...
2: Nachtmix.